0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Beleef de Nachtwacht bij Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minder

0: mensenrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: olie in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De onvergetelijke hits van toen.
1: Ken je ze nog?
2: De muziek uit je jeugd.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: Radio.
1: Kun je er
0: altijd
1: tegen.
2: And now, here's the world's greatest DJ.
3: En luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom hier. Zijn we weer. Goeiedag. Tijd voor een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met de heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En wij doen het allemaal vanuit de studio nummer 2. De heerlijke muziek van toen, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen trouwens, hè? De Borrequito van Pere. Verderop in de show, in het programma aandacht voor de zeezenders van toen, door middel van een lieveling of een sureshot, een alarmschijf, een treitenschijf. We weten het nog niet, we weten het nog niet. Dat doen we straks, daar gaan we straks eventjes voor zitten. En dat hoort u dan wel verderop in het programma. De heerlijke muziek, zoals ik al zei, uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Gaan we beginnen in het jaar 1900 en...
4: 1965.
3: Dat is een hele mooie deze van de jonge Rascals. Heerlijke muziek zo in het begin van het programma met Grooving.

een mooie 1965, de Young Rascals met The Grooving. Onder het motto Veronica moeten blijven, noemen we die mooie van de Love Affair. Hier zijn ze. Maar deze keer doen wij de Italiaanse uitvoering, de Love Affair in Alice. Oftewel de Rainbow Valley.

Ik vind hem mooi, ik vind hem prachtig en ik zing hem lekker mee. En heel veel luisteraars zingen gewoon de tekst mee van Veronica. Veronica moet blijven. De Love Affair was dit. De Italiaanse uitvoering van de Rainbow Valley. Kennen we deze nog? Dit is een van Richard Harris met de MacArthur Park.

mooie van D&R Americans in de mono versie draaien we deze vanaf de pick-upjes hier. Come a little bit closer. Kennen we deze nog? Ja, waarschijnlijk wel, maar we doen het in het Zweeds deze keer. Hier is de formatie ABBA.

gingen op de Franse Tour met de Franse Wazard die Command to dir adieu. En van de Franse Tour gaan we over naar de Duitse Tour. We gaan even meezingen op zijn Duits met Imca Marina met de Viva España.

0: Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen deze aan het meezingen zijn met Imca Marina, met de Eviva España. Zoals ik al zei in het begin van het programma, aandacht voor de zeezenders van toen. Hier is een Caroline Sure Shot.
1: Love and good music, Radio Caroline.
0: Caroline Sure Shot. We gaan terug naar 24 juni 1979. Het was een sure shot op Radio Caroline. Toen de tijd vanaf de MV Mi Amigo. Hier zijn de Surfers.

aflevering uit 1977. Eén van Elvis Presley met de Moody Blue. Als we het nou over radioplaten hebben, dan is dit er zeker in. Veel gedraaid toen de tijd op de zendschepen Miamigo en de Magdalena. Ik heb het over de Macduff Dimension met PS I Love You.

Dus het blijft een echte radioplaat of niet? Soms deze van de MacDuff Dimension met PS I Love You. We gaan bellen, we gaan bellen. 1976 eerst Trinity.

mooi of niet zo'n lekkere disco knalplaat van Boniem met Mabik. We doen even de klokken luiden. Het is een geweldige zingel van de formatie Hurricane met From the Underworld.

Love Potion nummer 9 van de Clovers uit 1959. Alweer wat een tijd geleden. En dat was het eerste gedeelte van het programma. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. De storing in het asielsysteem Eurodac is gisteravond verholpen, dat meldt de IND. Het probleem ontstond op de dag dat het Europese migratiepact inging. Volgens de IND heeft de storing nauwelijks vertraging veroorzaakt. Eurodac helpt EU-landen gegevens uit te wisselen en dubbele asielaanvragen te controleren aan de buitengrenzen. Margaret Carey, de vrouw die model stond voor Disney's beroemde elfje Tinkerbell,

0: darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Gouwe Ouwe Show.

hartelijk welkom allemaal in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Wat een prachtplaat om mee te beginnen, of niet? De Casuals met Jasmine. Dit is ook mooi deze. Komt ook uit het jaar 1967. Oftewel, wij houden stand. Veronica moet aan land. En dat werd gezongen toen het heet door Patricia Pai, jingeltje van Veronica. De formatie Cream is hier in de show. De Gouden Oude Show met White Room.

toch niks te veel gezegd. Wat een geweldige muziek hier in de gouden oude show van de formatie Queen. Met de titel The White Room. The White Room. De Witte Kamer, zullen we zeggen. The White Room. Ongeveer is dat. Ja, je moet het ruim vertalen tegenwoordig. Ook nog uit de jaren 60. Hier zijn de Cats.

straks wel een kort nummertje van The Cats met Vive l'amour. Nog in 2 minuten, ja. Rustige muziek nu in het programma Cliff Richard met The Shadows met All My Love.

tenminste om deze van Cliff Richard samen met The Shadows met Oh My Love. Tijd voor een heerlijke zomerse plaat. Toen de tijd veel gedraaid op Miamigo International in het programma Baken 16, weet u dat nog? Vooral door al de reven af de Noordzee tussen 12 en 2.

De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.

Dat is toch een mooi of niet soms van Queen met de Killer Queen. We gaan naar het jaar 1974 in die gouden oude show. De formatie Wings. Kennen we deze nog met Let 'Em In?

is het mooi of niet om deze van de Tremolo's in deze jaren. 1967, alweer wat een tijd geleden. En dit komt ook uit 1967, hier zijn de Five Americans.

was het een oudje of niets om deze Sparkly and Our Gang Sunday Will Never Be The Same. 1973 hier in de show, de gouden oude show, kennen we deze nog? Dat is een hele mooie uit 73 alweer inderdaad.

vind dat zo'n lekkere zwijmelplaat. Ik zit een meter neurien of niet. Soms ik denk de luisteraars ook wel van de gouden oude show. Deze heerlijk uit 1973 alweer met de Sweepers. Met de Harlem Song. Ook uit hetzelfde jaartal. De man van Forever and Ever. My Friend the Wind. En ook deze knaller van de hit. De Schönes Mädchen aus Arcadia. Hier is Demis Roussos.

0: toch geweldig, deze plaat, of niet? Deze van Demis Roussos hier in de show. Ah, met de schönste Mädchen aus Arcadia.
1: Met Tom.
2: Met Gerda. Weet jij hoe ik in het bezit kan komen van zo'n ontzettend goede Veronica poster?
1: Ja, dat weet ik. Worden van de Veronica Omroeporganisatie door het storten van 10 gulden op giro nummer 24-0024 ten name van Veronica Hilversum. Binnen enkele weken ontvang je dan gratis een ongelooflijk mooie superposter in 4 kleuren van het Veronica-schip. Veronica aan land betekent zo'n superposter aan jouw wand. 10 gulden op giro nummer 24-0024.

met mooi of niet, van deze van Sheriff Dean met Do You Love Me. We gaan op de Duitse tour. Kennen we deze nog van Cindy Umbert, Wendy Rosen der Bloemen in Malaga. Ik woon die zon.

0: Ja, dat is toch leuk om mensen een schöne deutsche Schaplatte zu hören, oder nicht? Ja. Das war ein von Cindy und Bert, wenn die Rosen erblühen in Malaga. Ja, Olle, inderdaad. Dankjewel, Cindy en Bert.
1: Dit is de Gouwe Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: De allerbeste classics.
0: Het zal een van de laatste platen worden in de show voor deze keer.

als een Franse Nederlander, of de Nederlandse Fransman, zoals u wilt, zoals u wilt. Ik heb het over Dave met Dansé, met een al slechte timing te graven. Ik kan er nog één doen. Ik dacht net de laatste met Dave, maar dit is echt de laatste.

0: Pieter en Gordon, dat was de laatste in de aflevering van deze keer van de Gouden Ouwe Show. Ik zou zeggen, dank.
1: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
3: Hulpdiensten hebben de zoektocht naar slachtoffers onder het puin van een flat in Amsterdam beëindigd. Na een volledige doorzoeking van het gebouw zijn geen extra personen gevonden. Daarmee blijft het aantal slachtoffers ongewijzigd. Een forensisch team onderzoekt nu de oorzaak van de zware explosie. 3 Italiaanse bergbeklimmers zijn omgekomen tijdens een beklimming van de ruim 4000 meter hoge Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Nadat ze niet terugkeerden, werden reddingswerkers gealarmeerd. Dankzij een GPS-zender werden de lichamen gevonden. Vermoedelijk viel 1 klimmer en sleurde daarbij de 2 anderen, verbonden aan het touw, mee. De storing in het asielsysteem Eurodac is gisteravond verholpen, dat meldt de IND. Het probleem ontstond op de dag dat het Europese migratiepact inging. Volgens de IND heeft de storing nauwelijks vertraging veroorzaakt. Eurodac helpt EU-landen gegevens uit te wisselen en dubbele asielaanvragen te controleren. Margaret Carey, de vrouw die model stond voor Disney's beroemde elfje Tinkerbell in de animatiefilm Peter Pan uit 1953, is

0: Never Drink Again. Alexander Curley. Een Engelstalige groot hit voor hem. Later ging hij over in het Nederlandstalig. En onder andere Guus Kom Huus was destijds een hele grote.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: En ook iedereen een hele goede morgen, luisteraars. Welkom. Radio Emmeloord, daar staat u momenteel op afgestemd. Muziek vanaf de zeebodem. Het is zaterdagochtend, even over de klok van 9 uur. Mijn naam is Peter Nijdam. En zoals gebruikelijk op dit tijdstip gaan we weer een uur lang lekker doordraaien. Met heel veel muziek uit de jaren 60, jaren 70 en ook jaren 80. En speciaal gaan we ook 40 en 50 jaar terugblikken. En dat doen we dan aan de hand van een hitparade van... eens even kijken. Ja, daar zitten we alweer in juni, hè, van het jaar 1986. En ook 1976. En uit deze twee lijsten zo en zo een aantal leuke platen gedraaid. Dus laten we gewoon lekker aanstaan hier op de Gouden Ouwe Zender Radio Emmeloord. Vanaf Emmeloord en omgeving op DAB+, digitale radio. En wereldwijd via de diverse streams. Kijk voor meer informatie op onze website www.radioemmeloord.nl.
1: Radio Emmeloord, met de beste Gouden Ouwe.

oudje hoor deze van de Exciters. Tell 'em. Afkomstig uit het jaar 1962, dus dat is al een tijdje geleden, vrienden. Goedemorgen allemaal, Radio Emmeloord. Daar is waar u naar luistert. We gaan maar doordraaien elke zaterdagochtend zo tussen 9 en 10 uur. Dit is trouwens muziek uit de jaren 80 afkomstig. Jackie Graham. En ze breekt even tussenuit. Breaking Away is hier op onze antenne.

Little Greenback. George Baker, ja. Scoorde hij zelfs mee een groot hit in Amerika destijds. 1969. En George Baker is nog steeds actief, hè. Nog steeds lekker aan het snabbelen. Blijft gewoon een geweldig nummer, hè. Ja, ik ken trouwens ook iemand die het een verschrikkelijk plaatje vindt. Ik zal het maar niet benamen noemen, maar ja, die heb je dan ook nog, hè. Goedemorgen, lekker wakker worden op Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem. Nu iets moois van de Münchener Vrijheid.

0: mooie Duitse Welle, de Münchener Vrijheid, Tausend Mal Du, zo heette deze plaat. En we gaan nog eens even 40 jaar terug in de tijd, dames en heren. We gaan precies naar die warme hitparade van juni 1986.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Muziek en

Janet Jackson, het kleine zusje uiteraard van wereldster Michael Jackson. Ja, zelf is ook een wereldster. Ik kan me nog wel herinneren dat ze destijds hier in Nederland was in het programma Countdown met Adam Curry. Heel verlegen was ze toen. Dat je dacht, een heel verlegen meisje. Ja, leuk om dat nog eens een keer weer zo terug te horen, dames en heren. Jawel, de nummer 1 is trouwens nog net zo nummer 1. 40 jaar geleden, daar heb ik het over. Sam Cooke, Wonderful World. En dit stond op nummer 2. De Miami Sound Machine. Gloria Estefan natuurlijk. En Bad Boy.

0: Bad Boy, de Miami Sound Machine. En hun succes begon uiteraard hier in Nederland. Ook mede dankzij Veronica, die onder andere de clips Dr. Beat en Conga gewoon primetime uitzond op het Nederland 1 destijds nog, of Nederland 2 onder andere. Ja, leuk om dit nog eens een keer weer zo te horen. Ik heb het al gezegd, dat nummer 1 trouwens, Wonderful World, Sam Cooke, die staat er al 7 weken in en dan al een aantal weken op nummer 1. Hebben we al een aantal keren gedraaid, dus die laten we deze keer maar eens een keer achterwege.
1: Dit is Radio Amyloid, nu ook op DAB+.
0: Maar goed, daarvoor heb ik nog wel een andere leuke plaat. Wat dacht je van deze? Marcel de Groot. En mag ik naar je kijken? Zo heet het dan wel. Ja hoor, we mogen naar jou kijken. Geen probleem.

meekijken. Marcel de Groot, zoon van Boudewijn de Groot. En dit nummer kwam alweer uit 1995 en is geschreven door hemzelf en ook door Henk Westbroek. Vrienden, het is tijd voor een lekker stukje country of bluegrass, hoe je het ook benoemen wilt. Van niemand minder dan Chris Stapleton van het album Traveler. Hier is nog eens een keer weer Tennessee Whiskey.

Uit de tijd dat er nog geen artificial intelligence bestond, maar wel artificial energy. Jawel, een leuke schijf van The Birds, dames en heren. Vrienden, we gaan eens even 15 jaar terug in de tijd, terug naar juni 1976. Hier is Slick, Rick Ryan.

zo'n 15 jaar geleden dat dit een aardige hit was voor Slick of Slike. Ze hadden in hetzelfde jaar 1976 ook een nummer 1 hit in Engeland met Forever and Ever. Dat was in Nederland trouwens ook een bekende. Dit was wat minder bekend. Het bekendste bandlid trouwens is gitarist Mitch Ure. En die werd later bekend met de band Ultra Fox. En die scoorde in 1981 nog een grote hit met het nummer Vienna. Maar we blijven even in die mooie warme zomer van 1976 hangen met deze van Hank Mitchell. Jungle Rock.

0: Mitchell of Michael. En dan kan je vertellen dat we trouwens een nieuwe nummer 1 hebben, vrienden. Want verleden week nog op, eens even kijken, nummer 1, Julian Clerc met de prachtige This Melody. En deze week doorgestegen in de vierde week van 4 naar 1. Don Mercedes en Rocky. En het leuke van dit plaatje is dat hij ook in het Duits is uitgebracht door niemand minder dan de producer Frank Farian. Wel bekend producer ook, die zat dus ook achter Boney M als het ware. Met al die grote wereldhits. Ik kies ervoor om deze keer nog eens even de Duitse versie te draaien van Don Mercedes, Rocky. Maar dan nu wel de uitvoering van Frank Farian.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Muziek uit de jaren 70.
3: De beste, de nummer 1 hit van deze week.

versie van Frank Farian, de Duitsstalige versie. En die stond trouwens op nummer 8 in de hitparade van week 24, gedateerd op 12 juni van het jaar 1976. En trouwens op nummer 1, Don Mercedes, met het prachtige Rocky.

smeren ook, hè. Goed smeren. De zomerzon van de makkers uiteraard. Een plaatje van hit van weleer. Trouwens, vrienden, zometeen aan de andere kant van 10 uur. Niemand minder dan Kees Bakker. En weer een nieuwe aflevering. Scherp op de terp. Ik bedank u allen voor het luisteren. Morgenmiddag ben ik hier uiteraard weer met een nieuwe aflevering doordraaien. Zo tussen 1 en 2 uur. En dan draai ik uitsluitend vinylplaatjes. Nog een hele fijne zaterdag. Zometeen veel plezier met Kees. En tot de volgende ronde maar eens weer. De groetjes.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Ongeveer 10 asielzoekers zijn gisteravond vanuit Ter Apel naar Zwolle gebracht voor noodopvang, omdat de opvanglocatie in de wijk al vol was. Eerder gingen ruim 100 mensen naar de wijk. De opvang is tijdelijk, 's ochtends moeten zij terugkeren. Volgens Vluchtelingenwerk zorgde ook het nieuwe Europese asielsysteem voor onrust. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen de leider Guerrero van de Venezolaanse bende Tren de Arguilla gedood. Bij een militaire operatie kwam Guerrero om het leven. De actie werd uitgevoerd in samenwerking met Venezuela zelf. De bende wordt gelinkt aan mensenhandel, afpersing, ontvoeringen, drugshandel en andere zware vormen van georganiseerde criminaliteit. Hulpdiensten hebben de zoektocht naar slachtoffers onder het puin van een flat in Amsterdam beëindigd. Na een volledige doorzoeking van het gebouw zijn geen extra personen gevonden. Daarmee blijft het aantal slachtoffers ongewijzigd. Een forensisch team onderzoekt nu de oorzaak van de zware explosie. 3 Italiaanse bergbeklimmers zijn omgekomen tijdens een beklimming van de ruim 4000 meter hoge Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Nadat ze niet terugkeerden, werden reddingswerkers gealarmeerd. Dankzij een GPS-zender werden de lichamen gevonden. Vermoedelijk viel 1 klimmer en sleurde daarbij de 2 anderen, verbonden aan het touw, mee. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

heeft die man een lekkere stem. Ah, lekkere donkere stem heeft die man toch. Long Tom Baldry, John Baldry. Helaas ook niet meer onder ons. 1980 en een lekker begin. Walk me out in the morning, you baby. Ja, ik zeg een hele goede morgen, dames en heren, jongens en meisjes van Radio Emmeloord. Daar luistert u naar natuurlijk. De 747 is even uit de relatie. Die is even uitgeleend aan de buurman. Maar de DAB Plus, ja, dat is heel groot bereik. Meer dan 50 kilometer heb ik gelezen. Dus we gaan even de... Oh, Peter, bedankt jongen. Peter en Dieter. We gaan even de 90 Classic draaien. En die is van Nessa Paradis. En het heet Tandem. Ik zeg een goedemorgen. Haal er even een bakje koffie bij natuurlijk.

0: En straks heb ik ook nog een koekje. Ja, dat krijgen we ook weer. Drie op een rij, koffie en een koekje erbij. En een heleboel lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Ja, ik heb weer een lekker zitten kraan in mijn platenbakkie. En dat heb ik weer naast me te staan. En het komt helemaal weer voor de bakker. Ik zeg er goedemorgen.
1: De grootste hits van toen.
2: Grootste hits van toen.
3: Dit zijn de Happy 90's.
1: Dit is... AM 747.

0: Lekker een gauw ouwe. Uit de jaren 50 is dit volgens mij. Ja, Bill Haley en de Comets. Rock around the clock. Nou, dat doen wij wel. 24 uur per dag hier op Radio Emmeloord natuurlijk. We gaan even de Nederpoplaat, Vergeet de Nederpoplaat draaien. En die is van Rocco Granada. En dat is een zomersproetjes. Ja, ik had vroeger ook allemaal zomersproetjes. En daar werd ik altijd mee gepest. Dat vond ik niet leuk. Ja, tegenwoordig pesten ze ook maar raken. Vooral op die Facebook of op Instagram. Hè. Dat is niet te geloven, nee. Maar ik doe er gelukkig niet aan mee.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier?
2: Yesterday.
1: Terug in de tijd.
2: De vergeten Nederpopplaat.
1: Radio Emmeloord op de Middengolf. AM 747.

0: dat was de bedoeling niet hoor. Nee, ik zou even wat een andere jingle draaien, maar maakt ook niets uit. Oké, dan gaan we dit even doen.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier. Radio Emmeloid op de Middengolf. AM 747.

Worldwide War. 1980 komt dat plaatje natuurlijk. Ik zou deze jingle even draaien, want die heb ik ook gekregen. Dat vind ik een heel leuke jingle. En daarna gaan we de makkers even draaien. Met de zomerzon natuurlijk.

0: terp op het terp. Daar luister je naar. Wordt gemaakt in het hoge noorden. En we hebben nu weer de drie op een rij. Koffie en een koekje erbij. En welke drie op een rij krijg je te horen van mij? Oh, dat ruimt ook allemaal. What's Fun, The Right Side One en de ELO, Don't Bring Me Down. En Laid Back met Sunshine Reggae.
1: Dit is drie op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio Emmeloord.

heeft een mooie plaat. Uit de jaren 81 komt deze. OMD. Joan of Arc. En dat vind ik de leukste van die ze ooit gemaakt hebben. Ik heb er ook nog wel een verzamelcd. Er staan al die leuke nummertjes op. Maar deze verveelt nooit natuurlijk. Wat gaan we draaien? We hebben weer wat in de cd-speler gestopt. En dat is iets van The Cats natuurlijk. En het heet The One Way Wind. Balik Sound hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Via de DAB+. Een hele goede morgen.

0: Breeze. Seals and Crofts. Hier op Radio Emmeloord. Natuurlijk scherp op het erf. Daar luister je naar. Het eerste uur is al bijna voorbij, joh. Wat gaat dat weer snel? Ongelooflijk. En dat je een heel veel plezier hebt hier om een programma op te nemen. Of uit te zenden, natuurlijk. Grace Lick en Seasons krijg je nu te horen. En het komt uit 1980. Beetje mist. En de winter komt niet, hoor. Nog niet.
1: The sun is low upon the fields. The sky is cold. And it throws down icy snow. The lakes are glass.

Helemaal tot het einde gedraaid hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Scherp op het Erpen, de laatste plaat dat ik ga instarten voor dit uur is van ABBA. En het gaat over Mamma Mia, Mamma Mia. Blijft gewoon tijdloze muziek, ABBA. Het kan je gewoon, als je 80 of 90 bent, kun je dat gewoon nog draaien op radio. Dan vinden de mensen het altijd nog leuk.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan twee bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. Ongeveer 10 asielzoekers zijn gisteravond vanuit Ter Apel naar Zwolle gebracht voor noodopvang, omdat de opvanglocatie in de wijk al vol was. Eerder gingen ruim 100 mensen naar de wijk. De opvang is tijdelijk, 's ochtends moeten zij terugkeren. Volgens Vluchtelingenwerk zorgde ook het nieuwe Europese asielsysteem voor onrust. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen de leider Guerrero van de Venezolaanse bende Tren de Arguilla gedood. Bij een militaire operatie kwam Guerrero om het leven. De actie werd uitgevoerd in samenwerking met Venezuela zelf. De bende wordt gelinkt aan mensenhandel, afpersing, ontvoeringen, drugshandel en andere zware vormen van georganiseerde criminaliteit. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Motors. Forget about you. Hier op Radio Emmeloord natuurlijk via de DAB+. De luisteren natuurlijk de hele week lang. 24 uur per dag natuurlijk. We gaan er weer even een lekker singeltje draaien. En moet ik even kijken. Waar heb ik dat nou oh ja. Van Earth, Wind & Fire. En dat heet Fall in Love with Me.

Beach Boys. Tears in the morning. Tranen in de morgen. Dat moeten we niet hebben, hè? Nee, ik hou van blije mensen natuurlijk. Eén dag niet gelachen is één dag geleefd. Wat hebben we al nog in de show? We hebben straks even de zomertop 3 en de rockbelletten. Wat gaan we nu draaien? Nou, dat ga ik je zo meteen even vertellen. Dat is de Four Tops en de Supremes en River Deep en Mountain High. Een Motown label liedje. En dat hier op Radio Emmeloord.

Ben Womack, de hele familie Womack en Womack op het hoesje uit 1988. Ja, het kraakt een beetje, maar dat is de charme van een singeltje natuurlijk, dames en heren, jongens en meisjes. De volgende is ook weer een lekker gouden ouwe. Dit is van de Marvelettes en I'll Keep Holding On.

Rick James. Give it to me, baby. Give it to me. Wat een leuk liedje om hier te draaien op Radio Emmeloord natuurlijk. De Scherp op het Erp, daar luister je naar. En zometeen, na de volgende plaatje, komt de zomer erop 3. Ik heb weer drie leuke liedjes uitgezocht. Maar we gaan eerst even de Little Jimmy Osmond draaien. En

0: volgens mij was het hij toen nog een hele kleine Little Jimmy. Ja, van die familie, hè? De Osmonds. Hebben zelf ook een heleboel leuke liedjes gemaakt. Van Crazy Horses, yeah! En nog wel een stuk. De Zomer Top 3. Ja, de drie leuke liedjes uit de zomer natuurlijk. De eerste is King King en You Stop the Rain. Paul Da Vinci, your baby ain't your baby anymore. En dan de Miami Sound Machine en met de conga. Onder het motto van...
1: De Zomer Top 3.
2: De zomer top

Jesus is just alright for me. En dat waren de Birds. Nee, niet de Birds en de Bees, want die, dat is weer een heel wel ander verhaal natuurlijk. Hey, leuk dat je zit te luisteren. Dit is nog steeds Radio Emmeloord natuurlijk. Met Scherp op het Erp op, van 10 tot 12 uur. En we zitten alweer bijna in het laatste kwartiertje. Wat gaat het snel? De volgende plaat komt uit 1988 en het heet She Drives Me Crazy, Fine Young Cannibals.

Maakt hem gek. Blijft een leuk liedje natuurlijk. En ze hebben ook al meer liedjes gemaakt natuurlijk. En die komen ook regelmatig weer voorbij op Radio Emmeloord. Het is de hoogste tijd voor de rock ballad van deze dag. Van het uur. En die is van Mr. Big. En het heet The Wild World.

het is een ontzettende wilde wereld. Kijk om je heen. En dan probeer ik nog wat positieve, lekkere muziek te draaien hier op Radio Emmeloord. En dan kan je je gedachtegang een beetje veranderen natuurlijk. Ik kwam iets voorbij. Ik dacht van, hey, dat ken ik, dat heb ik wel eens vaker. En dat waren van de Time Lords, Doctor in the TARDIS. Nou, die gaan we even draaien, want dat vond ik wel zo'n leuk plaatje.

Doctor Who. Ja, geweldige plaat is dat. Hè? Ja. Ik kan nog één plaatje draaien. En dat is een singeltje. Het is van de Madbox, Fusion en Christy McCall. I want to quit. Ik zei, ja, I want to quit. Ja, ik ga ook naar beneden. Ik zeg een heel goed weekend. En veel plezier met de rest van de programmering. En tot volgende week, zaterdag, ben ik er weer. Tussen 10 en 12 met Scherp op de...

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid moest ingrijpen. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. De herstelwerkzaamheden aan de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond, gaan vandaag verder. Woningcorporatie Stadgenoot repareert onder meer beschadigde voordeuren. De schade aan het gebouw is aanzienlijk. Bewoners kunnen opnieuw terecht in een buurtcentrum voor opvang, informatie en ondersteuning bij vragen. Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan 2 bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. En dan het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kan er in het noordoosten een bui vallen. De wind komt uit het westen en is matig. In het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur loopt uit 1 van 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: De hekkensluiter van de top 40 van 50 jaar geleden. Prachtige plaat. 8 weken heeft hij gestaan in de top 40 van 50 jaar geleden. De top 40 van 10 juni 1972 in deze top 40. 7 nieuwe binnenkomers en als ik goed geteld heb, 6 Nederlandstalige platen. Welkom, dit is Radio Emmeloord.
1: Dit is de historische top 40.

van de 7 nieuwe binnenkomers in de historische top 40. De Radio Veronica top 40, erkend door de NVGD, de Nederlandse Vereniging van Grammofoon, detailhandelaar en samengesteld uit gegevens van handel en industrie. Dat was hem helemaal ten voeten uit. The Beautiful Sunday van Daniel Bone. Dit zijn de Rolling Stones op nummer 37, afkomstig van de

ist der Hit von Vision Top 40.

overgeslagen Kok van der Palm. Een beetje jammer, het was een nieuwe binnenkomer, de laatste tango, maar die klonk echt voor geen meter helaas. En ook dit singeltje had ik toch iets beter moeten conserveren, want hij klinkt een beetje minder mooi. Ben Krameren hoort mij aan, pessimisten. In de vijfde week 10 plaatsen verlies voor deze plaat. En dit is weer een nieuwe binnenkomer, de derde nieuwe binnenkomer in de historische Veronica Top 40.

Nu het serieus weten? Het is op zich een hele nette vraag natuurlijk, hè. What's your name? Ik bedoel, ik kan het je wel vertellen hoor, als je dat heel graag wil weten. Komt-ie. Goed luisteren. Oké.

staan 9 oud-alarmschijven in deze historische top 40. En dit is er eentje van. Holy Goly Girl van Juan Bastos. 6 weken lang in de historische top 40. Vorige week op nummer 19. Helaas gezakt naar nummer 31. Kan niet altijd feest zijn natuurlijk. Hè. Zaterdagmiddag op Radio Emmeloord op DAB+. Maar ook op de middengolf AM 747. Fijn dat je erbij bent. En uur na uur gaan we de wereld rond via www.radioemmeloord.nl. Laat even weten dat je luistert. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. Luisterrapportjes vinden we heel erg fijn, heel erg leuk. En die komen ook zeer regelmatig binnen. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. De historische top 40. Dit is de derde nieuwe binnenkomer.

Weet het, Dick, ik weet het, ik heb een plaat overgeslagen. Dat kon ik toch echt niet over mijn hart verkrijgen? Hoort op nummer 30, Mary Had a Little Lamb van The Wings. Een hele mooie plaat. Op nummer 29, vader Abraham met zijn goede zonen. Een plaat uitgebracht op het label van de 11 provinciën. Kan ik dat hardop zeggen? Ajax, leven. Ja, die heb ik dus maar niet gedraaid. Ik bedoel. Zullen we zeggen dat die plaat niet meer aan te horen was? Dat zal het waarschijnlijk zijn geweest. En op de achtergrond hoor je een stijger. Vorige week nieuw binnen op nummer 35. Deze week doorgestegen naar 28 in plaats van de classics. En My Lady of Spain. Women.

Walking in the rain with the one I love. Ik heb slecht nieuws voor je als je dat zou willen gaan doen, want de komende dagen is er weinig kans op regen. Het is 11 juni in het jaar 2022. We gaan 50 jaar terug in de tijd. De top 40 van 10 juni 1972 uitgezonden op Radio Veronica. Op de 192, een goed idee vanaf het radiosendschip de Noordenij, verankerd voor de kust van Scheveningen. Ja, ja, nee, toen nog wel, hè. In 1973 ging het bootje een stukje varen en eindigde op het Scheveningse strand. Dat is lang geleden, hè.

gaat lekker. Vorige week nieuw binnen op 31 en deze week doorgestegen naar nummer 24. Het ging over New Mexico, I Wanna Go Home. Nou, blijf er even lekker bij ons. Dit is Radio Emmeloord op 747DAB+ en www.radioemmeloord.nl. Via je internetradio, via je tablet, via je computer. Het maakt niet uit waar je ook bent, wat je ook doet. Bij Radio Emmeloord zit je 7 dagen per week hartstikke goed.

langzaam rond komen we in het linker rijtje van de top 40. Ja, de historische top 40, vrienden. 10 juni 1972 hoorde Louise Neefs en Margrietje. Margrietje, vorige week kwam die binnen op 32. Deze week staat hij op nummer 21. We maken even plaats voor nieuws, weer en informatie. Maar eerst nog eventjes deze.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Litouwen waarschuwde vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. NAVO-gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen. Later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïnse lange afstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Een man is afgelopen nacht zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Melis-Stokelaan in Den Haag. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie trof bloedsporen aan en deed uitgebreid sporenonderzoek. De verdachte sloeg na het incident op de vlucht. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid greep in. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. En door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. En nu de hoogste nieuwe binnenkomer in de historische top 40.

0: in de top 40 van 50 jaar geleden. De top 40 van 10 juli 1972, een oud alarmschijf. Je luistert naar Radio Emmeloord op DAB+, AM747 en www.radioemmeloord.nl. Je internetradio, je tablet, je mobiele telefoon. Wat zeg je? Je ZX81 niet meer, denk ik. Jongen, jongen, weet je het toch? Een Atari, een ZX81, een Amiga. Commodore 64, ik heb het allemaal gehad destijds. Goed, de top 40 van 50 jaar geleden op Radio Emmeloord. Je hoort hem nog, nou zeg, 2 uurtjes lang. En als de top 40 voorbij is, dan hebben we nog de tipparade van 50 jaar geleden. Zo gaan we maar door en door op Radio Emmeloord. Ik draai hem langzaam weg, want de volgende plaat maakt zijn opwachting. In de 3e week is hij gestegen naar nummer 18 in de top 40. Dit is Jerry Lee Lewis.
1: Hello, you good-looking thing, you. Yeah, huh? Now, this is the killer speaking. Do I like what?

En dan is het klaar. Vandaag, gisteren of manjana, manjana, Bunny Sinclair. Helaas op de terugweg 5 plaatsen verlies in de 7e week. Nederlandse top 40, de Radio Veronica top 40. Hebben we nog meer? Oh ja, en daarvoor hadden wij ook een leuke plaat. We gaan er eentje overslaan, vrienden, want die is niet meer in de allerbeste staat. We gaan een oud alarmschijf draaien.

weet, als ik heel veel tijd heb, dan ga ik de tuin opruimen, de schuur opruimen, het huis schilderen. Ja, ja, someday never come. En toen opeens kwam de coronacrisis, hadden we opeens tijd zat, hè. En toen moesten we opeens de schuur opruimen, de tuin bijhouden, het huis schilderen. Heb je dat gedaan of niet? Ik zeg helemaal niks. De top 40 van 50 jaar geleden, de 8e jaargang, nummer 24. Op nummer 13, Creedence Clearwater Revival. Een oud alarmschijf in de derde week. Top 40 stationair op nummer 13. Valt een beetje tegen voor deze band. Maar goed, wie weet. Hè? Je weet niet wat er gaat gebeuren nog in deze top 40. Hoewel ik denk dat die gaat zakken. Lekker negatief. Op nummer 12 ook een zakker. Vorige week nog op nummer 7 in de tiende week. Radio Veronica top 40. Vicky Leandros.

komen uit Den Haag. Maar het is natuurlijk al een golden earring. Buddy Joe, heerlijk jongens. Helaas, 5 plaatsen verlies voor deze prachtige plaat in de 5e week Nederlandse top 40. De Radio Veronica top 40 van 10 juli 1972 op Radio Emmeloord AM747DAB+. En www.radioemmeloord.nl. Even een klein beetje een rustpuntje. Nou, een rustpuntje, kom op, stationair op nummer 9. Dit is Sylvia, focus.

Vorige week kwamen ze binnen op nummer 20 in de historische top 40. En dat is lekker doorgestegen, vrienden. Oftewel met een super, super, super, super stip doorgegaan naar nummer 8. Dat zeg je even heel snel uitgerekend. Ja, dat zijn dat is een flinke winst, hè. 12 plaatsen winst, vrienden. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Fijn dat je erbij bent. De top 40 van 50 jaar geleden. 10 juni 1972.

0: van me en drum van you. Je wordt een patroni. Gezellige niets aan de hand muziek op de radio. Ga even praten, jongens. Zeg het maar, hè.
1: Join together.
0: Ja hoor, gewoon lekker.
1: For better.
0: Radio Wimbloed. Leuk is het, hè? Ja, hij praat niet echt terug, hoor. Even een Nederlandstalige plaat. Op nummer 5, afkomstig vannacht. Dit is Arne Jansen in de vierde week. Radio Veronica Top 40.

beetje lekker meegezongen. Meisjes met rode haren van Arne Jansen. Vorige week op nummer 5. Nee, vorige week op nummer 8. Deze week op nummer 5 in de vierde week Radio Veronica Top 40. En dan kijk ik een klein beetje naar de platen die in de top 4 staan. En dan zeg ik, ja, ik ga eens een beetje stuivertje verwisselen. Hè. Weet je wat er op nummer 3 staat? Dat is een hele mooie plaat van de Earth and Fire. Stond vorige week op nummer 2. Het nummer heet Memories. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord op de middengolf 747 DAB+ en www.radioemmeloord.nl.

0: even speciaal voor Greetje in Harlingen. Een heerlijke plaat van The Kids. Deze week staat hij op nummer 2, vorige week op nummer 3. En de vorige plaat van Earth and Fire stond vorige week op nummer 2 en deze week op 3. Dus eventjes stuivertje verwisselen. Dat kan allemaal in de top 40. De Radio Veronica Top 40 die werd uitgezonden op 10 juni 1972, de 8e jaargang nummer 24. Erkend door de NVGID, de Nederlandse Vereniging van Grammofoon Detailhandelaren en samengesteld uit gegevens van handel en industrie. Het is er weer tijd voor, hoor. Ik bedoel, ja, je moet eigenlijk een beetje spannend maken. Oftewel, we draaien de muziek weg en wat gaat er gebeuren?
1: En tot zover de beste 40 van toen. Dit is de historische nummer 1.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. Een 14-jarige jongen is gisteravond overleden na een aanrijding met een auto in Almere. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur. De jongen reed op een e-step en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De automobilist bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht en is nog op zoek naar getuigen en camerabeelden. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer, daarbij vielen 13 doden. Litouwen waarschuwde vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. NAVO-gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen. Later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïnse lange afstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische tipparade. Eten!

0: nieuwe binnenkomers in deze tipparade. De tipparade van 10 juni 1972. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Uiteraard Peter en zijn Rockets. En hier komt de wonder van een heerlijke plaat. Dit is Radio Emmeloord. We hebben net de top 40 gehad van 50 jaar geleden. En we hebben nog een uurtje over. En daarin draaien wij de tipparade van 50 jaar geleden. Niet helemaal, want dat is helaas onmogelijk in een uur. 30 platen, dat gaat gewoon niet. Maar we draaien wel de allerleukste uit deze tipparade.
1: Dit is de historische tipparade.
0: Hey,

1968 werd deze plaat uitgebracht en belandde hij in de Nederlandse top 40. De Radio Veronica top 40. Vijf jaar later probeerde ze het gewoon nog een keer. En de plaat kwam wederom in de top 40 in 1972. Muziek van de Beatles. En het nummer heet, zoals je waarschijnlijk wel begrepen hebt, Hey Hey Hey Jude op Radio Emmeloord op AM, DAB+. En uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord.nl. Het is Ria Valk. En waar zijn de zomers?

Love Irene. De hittip van Stan Haag, de man die de jukebox presenteerde. Radio Veronica, later op Radio Miamico. En daarvoor was hij ook nog eens een keertje actief bij Radio Luxemburg. Dat moet ik zeggen van Dick, want hij was helemaal fan daarvan. De grote radiobaas is helemaal in spanning, want aanstaande maandag gaat het gebeuren. Misschien wel, oh ja. Nee, hij is al opa, dus dat is het niet. Er staat iets spannends te gebeuren en we weten niet zeker of het gaat lukken. En daarom is het ook zo spannend natuurlijk, hè? Radio Emmeloord op DAB+. Met de middengolf oud en vertrouwd AM747. En dan weer digitaal de wereld rond uur na uur op www.radioemmeloord.nl.

John Cocker, with a little help from my friends. Waar ken ik deze plaat toch van? Wat een heerlijke radioplaat uit de tipparade van 50 jaar geleden. 1972, with a little help from my friends. De maxi-single uitvoering, nieuw binnen in de tipparade op nummer 22. Er wordt hier geroepen, waar ken je die plaat van? Ik heb geen flauw idee, ik vul het zelf maar in. Ja, dat mag je helemaal zelf invullen, vind geen probleem. Lenny Koer, de hittip van Hans Mond. Helle.

de komende week, als het goed is, wat zomers worden. Dus met andere woorden, is dan een leuke plaat, hè? De Makkers en de Zomerzon. Nee, is nog niet de hoogste nieuwe binnenkomer in deze prachtige tipparade. Ik word altijd een klein beetje vrolijk als ik deze plaat hoor. Maar mag ik dat zeggen? Of heb je zoiets van, wat is er met je aan de hand? Dan mag je sowieso wel denken van, wat is er met de Wit aan de hand? Radio Emmeloord, de top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden. 10 juni 1972 werd deze uitgezonden. Radio Veronica 192.

Iglesias. Nee, ik ga geen flauwe grapjes maken. Ik bedoel. Op nummer 18 in deze tipparade, de hittip van Rob Hout. Rob Hout, jongens. Ja. Mister Veronica, dit is Radio Emmeloord. Het is een minuut of 12, 13 over half geworden alweer. Wat een heerlijke platen staan er in deze tipparade van 50 jaar geleden. De tipparade van 10 juni 1972 op DAB+. AM747, www.radioemmeloord.nl. Mocht je nou denken van ik kan Radio Emmeloord niet meer ontvangen op mijn DAP radio, eventjes opnieuw laten scannen, want Radio Emmeloord is zeer zeker nog steeds op DAP, alleen onze frequentie is veranderd. Konden wij ook helemaal niks aan doen, maar we zitten op een andere frequentie en dan zijn we harder en beter.

Een beetje aan het einde gekomen van 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid. 3 uur lang de top 40 en de tipparade van 50 jaar geleden. We gingen terug naar 10 juli 1972. Drama was dat op nummer 6. En Murray's Mama.

0: Tot zover, vrienden. 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord. Boudewijn de Groot.
1: Als de rook op je hoofd is verdwenen.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik kan hier enorm van genieten. Als de rook om je hoofd is verdwenen. En op nummer 30 hadden we Peter en zijn Rockets met De Wolf. Wat een heerlijke Nederlandstalige platen werden er toen nog gemaakt. Hè. En er werd serieus gezongen. Niet met een of andere corrector of zoiets. Hè. Een autotune. Nee, gewoon serieus gezongen. Radio Emmeloord op AM747DAB+ en www.radioemmeloord.nl. Dit is de alarmschijf wat mij betreft. Tot volgende week.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. Grote drukte vandaag bij Artis in Amsterdam, waar na een ingrijpende renovatie van zo'n 5 jaar het vernieuwde aquarium is geopend. Bezoekers stonden al vroeg in de rij vanochtend. Bassins zijn groter en dieper gemaakt, het gebouw is gemoderniseerd en verduurzaamd. De renovatie kostte zo'n 50 miljoen euro. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer, daarbij vielen 13 doden. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord via DAB+.
3: Ik hoop dat dit programma van gevarieerde grammofoonplatenmuziek in uw smaak zal vallen en dat u dagelijks naar onze uitzendingen zult luisteren.
4: Dit is Radio Emmeloord op AM en DAB+.

Ja, het is weer 3 uur geweest en daarom is het weer tijd voor Studio Gouden hier op Radio Emmeloord. Ja, goedemiddag. En ja, u kunt de volgende 2 uur naar mij luisteren. Mijn naam is Hans en we draaien een prachtig plaatje. Dat is The Kinks en Sunny Afternoon.

0: Ja, Radio Emmeloord.
1: We zijn uit op AM 747, nu even niet, dacht ik. En op DAB Plus en www.radioemmeloord.nl. En dat waren de Kinks, A Sunny Afternoon. En dit is Cat Stevens, Father and Son.

Father and Son en Cat Stevens. En ja, dat komt uit 1970. En dat is de single die dus van het album Tea for the Tilden Man kwam. Ja, en zo zit het. En het gaat over de verhoudingen tussen vader en zoons. Ja, weet ik weinig van. Ik heb geen zoon.

0: Ja, jaren 60 muziek hier op Radio Emmeloord. En we draaien ze natuurlijk uit de jaren 60, zelfs 50 en 70 en 80. En dat was I Feel Free en The Cream.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, een van de eerste plaatjes die ik hoorde van TCC. En dat zijn er best wel veel geweest in de geschiedenis. Dat is Donna. En ja, dat is dit dus.

hier Radio in Lourdes. En dat was All Night Long en Lionel Richie natuurlijk. En dan gaan we gelijk weer terug naar de jaren 60. En dat doen we met Procol Harum en A Wider Shade of Pale.

essentieel veel. Procol Harum was dat een, ja, we draaien nu The Maid of New Orleans. En dat is August Her Maneuvers in the Dark.

0: plaat Made of New Orleans en Orchestra Maneuvers in the Dark. Wonderful
1: Radio Kortswelle, middelwelle en UKW.
0: Ja, nu speciaal voor onze Vlaamse luisteraars. Hebben we die? Ja, ik denk het wel hoor. En draaien we Wiltura en Liefdesverdriet.

was de Nederlandse band Kajak, hè? Geweldige muziek. En u luistert naar Radio Emmeloord. En we vervolgen het programma met een andere Nederlandstalige, nee, een Engelstalige liedje, maar wel van een Nederlandstalige, Nederlandse zanger. Ja, wat moeilijk allemaal vandaag, hè? En dat is I Never Drink Again. En dat is Alexander Curley.

0: Toys en de Vandellas. En dat was uit de jaren 60. Dancing in the Street natuurlijk.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, weer terug in de Nederlandse popgeschiedenis. En dat doen we met Rob de Nijs. En dag, zuster Ursula.

prachtig nummer van Karen en Richard Carpenter, en zus en broer. En Karen Carpenter had een bijzondere stem, hè? Dat is prachtig. En dat was een nummer dat heette Rainy Days and Mondays. Ja, zo voelen we ons wel eens, hè?

eigenlijk ook nog een plaatje met een zeezender linken, de Pasadena Dream Band. En Zandvoort, hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? En ja, dat werd veel gedraaid op Radio Monique in de jaren 80. Maar ja, dan zeggen jullie misschien niets, of dan zeggen jullie alles. Dat kan natuurlijk allebei. We gaan naar het nieuws en het weer. We schakelen terug naar de studio in Meloord. En daar zit IA mannetje klaar met het nieuws en het weer. Tot het volgende uur.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. Grote drukte vandaag bij Artis in Amsterdam, waar na een ingrijpende renovatie van zo'n 5 jaar het vernieuwde aquarium is geopend. Bezoekers stonden al vroeg in de rij vanochtend. Bassins zijn groter en dieper gemaakt, het gebouw is gemoderniseerd en verduurzaamd. De renovatie kostte zo'n 50 miljoen euro. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer, daarbij vielen 13 doden. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Wonderful
2: Radio. Kortswelle, middelwelle en UKW.
3: Ja, 4:00 geweest hier op Radio Emmeloord. En welkom in een tweede gedeelte hier vanuit Studio Gouda. En we hebben gelijk een mooie plaat. En dat is Go Like Elijah. En Shout Coltrane.

Ja, op Radio Emmeloord hoor je toch nog wel eens Duitsstalige muziek. Ik ben er nou niet echt een liefhebber van, maar ja, zo af en toe moeten we dat dan maar eens draaien. Dus was echt af even. Rote Rozen van Freddy Breck.

Ja, dat was niemand minder dan Elvis Presley met zijn The Wonder of You. Ja, dat is toch mooi, hè? En dit zijn de Trucks, with a girl like you.

0: jaren 60 en dat was The Trucks en With a Girl Like You.
1: De Rij!
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ah, dit is ABBA en Summer Night City.

0: this.
1: Hallo, dit is Radio M. Loort en kunt ons schrijven, dat kan ons via ons e-mailadres. En dat is studio@radioemmeloord.nl. En dat was Night Like This en Carol Emirates. Hey!

0: met Utrecht was dat Rijk de Gooien met zijn Als ik boven op de Dom kom.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, goedemiddag. Dit is vanuit Studio Gouden Radio Emmeloord. En ja, naar Rijk de Gooien kunnen we toch best Pink Floyd draaien.

ging toch best Pink Floyd naar uit gooien. En ja, u luistert naar Radio Emmeloord. Dit is Maria Madour uit 1974. The Midnight at the Oasis.

plaat, hè? 1974 was dat, de Midnight at the Oasis van Mario Motor. En dit is Mark Bolan en T-Rex en Hot Love, 1970.

0: hadden van, we vinden James Bond film zo mooi. En was dat Adele natuurlijk en Skyfall. En ja, dat was het.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, nog een kwartiertje te gaan. Dank je, Mark, voor de jingle. En dit is Radio Emmeloord. En u luistert naar Studio Gouda. En we draaien Aman. En ben ik te min.

blijven. Oké. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van.

En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je man? Jouw moeder die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezeik over de studie van je broer.

maar niet zo erg belangrijk vindt. Want dat is het in feite niet waar het om gaat. En als je dan kunt, nou hé, hey, kom dan gerust weer. En anders, dan sodemiet je maar op. Want het is echt niet dat ik niets om je geef. Maar zo...

waarschijnlijk uit de zoom van de bloemen in je haar. En dat was haar man. En zijn Ben ik te min, de klassenstrijd, helemaal in één liedje geperst. En dit is Mungo Jerry en Alright, Alright, Alright.

Alright, alright, alright. Van Mungo Jerry in 1973. Dan hebben we nog net tijd in het programma voor een plaatje uit 1974. En dat is Leon en Houston.

0: family.
1: Met Leon van Houston uit 1974 besluiten we dan weer het programma. We schakelen terug naar Radio Emmeloord hier vanuit Studio Gouda. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Volgende week dezelfde tijd, dezelfde golflengte, zijn we weer terug.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een Amerikaanse federale rechter heeft bepaald dat informatieborden en tentoonstellingen over onder meer slavernij, klimaatverandering en burgerrechten moeten terugkeren in nationale parken en bij monumenten. Die waren verwijderd na een besluit van president Donald Trump. Volgens de rechter is er sprake van censuur. De regering moet informatie binnen 21 dagen terugplaatsen. Meerdere automobilisten hebben vandaag een lekke band opgelopen op de A12 bij Woerden door ijzeren voorwerpen op de weg. Rijkswaterstaat sloot tijdelijk rijstroken af, maar niet iedereen hield zich aan de rode kruisen. Sommige bestuurders reden toch door en stranden later met een lekke band op de vluchtstrook. De voorwerpen zijn inmiddels verwijderd. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zegt dat prijzen in de eurozone waarschijnlijk langere tijd hoog zullen blijven, ook als de oorlog in het Midden-Oosten snel eindigt. Dat komt volgens hem door verstoringen in de logistiek en de hogere transportkosten via de straat van Hormuz. De Europese Centrale Bank verhoogde afgelopen week voor het eerst sinds 2023 de rente in de eurozone vanwege de gestegen inflatie. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. En dan het weer. Het wordt aan het begin van de avond droog en we zien dan ook nog wat zon. Maar later in de avond en vannacht trekken weer buien over het land. In het zuiden blijft het overwegend droog. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Ook morgen af en toe zon en lokaal een buitje en 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Get ready to ride the charts. The Billboard Hot 100 starts now on Radio Emmeloord. 1997.
3: Number 30.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een Amerikaanse federale rechter heeft bepaald dat informatieborden en tentoonstellingen over onder meer slavernij, klimaatverandering en burgerrechten moeten terugkeren in nationale parken en bij monumenten. Die waren verwijderd na een besluit van president Donald Trump. Volgens de rechter is er sprake van censuur. De regering moet informatie binnen 21 dagen terugplaatsen. Meerdere automobilisten hebben vandaag een lekke band opgelopen op de A12 bij Woerden door ijzeren voorwerpen op de weg. Rijkswaterstaat sloot tijdelijk rijstroken af, maar niet iedereen hield zich aan de rode kruisen. Sommige bestuurders reden toch door en stranden later met een lekke band op de vluchtstrook. De voorwerpen zijn inmiddels verwijderd. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zegt dat prijzen in de eurozone waarschijnlijk langere tijd hoog zullen blijven, ook als de oorlog in het Midden-Oosten snel eindigt. Dat komt volgens hem door verstoringen in de logistiek en de hogere transportkosten via de straat van Hormuz. De Europese Centrale Bank verhoogde afgelopen week voor het eerst sinds 2023 de rente in de eurozone vanwege de gestegen inflatie. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. En dan het weer. Het wordt aan het begin van de avond droog en we zien dan ook nog wat zon, maar later in de avond en vannacht trekken weer buien over het land. In het zuiden blijft het overwegend droog. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Ook morgen af en toe zon en lokaal een buitje en 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.
2: You're listening to the Billboard Hot 100, where the greatest hits are in one list. 1997.
3: Number 14.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Drugsbaron Jos Leidekkers ontsnapte vorige maand aan arrestatie toen een geheime operatie met Special Forces werd afgeblazen. Dit versterkt zijn ongrijpbare imago, want de Brabander, bekend als Bolle Jos, glipte al 6 keer wonderbaarlijk weg als meest gezochte crimineel van Nederland. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon, waarbij 3 doden vielen, nabij Nabatieë en Tyrus. Het Libanese leger trok zich terug uit de Kfar Tepnit-kazerne na Israëlische troepeninvasie. Meer dan 1 miljoen Libanezen zijn ontheemd door de escalatie. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste wintertemperatuur ooit gemeten, 15,5 graden bij een Argentijnse onderzoeksbasis. Dat is ruim 20 graden boven het gemiddelde. Grote delen van het continent zijn ijsvrij en er valt meer regen dan sneeuw, wat onderzoekers een hittegolf noemen. Een man uit Lelystad mag van de rechter 2 jaar niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij 11 geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident in 2024. Bij overtreding volgt een boete tot €5.000. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog met af en toe zon, maar tegen het einde neemt de kans op een bui toe, in het noorden en lokaal in het oosten. De wind blijft matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

love you, but I wanna know for sure.

Wild thing, I think you move me. But I want.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Drugsbaron Jos Leidekkers ontsnapte vorige maand een arrestatie toen een geheime operatie met Special Forces werd afgeblazen. Dit versterkt zijn ongrijpbare imago. De Brabander, bekend als Bolle Jos, kroop opvallend vaak door het oog van de naald met 6 wonderbaarlijke ontsnappingen. De Delftse studentenvakbond VSS-D stopt na 63 jaar door gebrek aan bestuursleden en geld. Tijdens de coronapandemie viel de verkoop van studieboeken weg, de belangrijkste inkomstenbron. Oud-bestuurslid Eijse de Boer noemt het verlies van het activistische geluid aan de TU Delft een groot gemis. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste wintertemperatuur ooit gemeten, met 15,5 graden bij een Argentijnse onderzoeksbasis. Dit is ruim 20 graden boven het gemiddelde. Grote delen van het continent zijn sneeuwvrij en er valt opvallend veel regen, wat onderzoekers een hittegolf noemen. Een man uit Lelystad mag 2 jaar niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij 11 geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident in 2024. Bij overtreding volgt een boete tot €5.000. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind is matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Is the makers of smooth, delicious chocolate cream and the makers of Sunsilk shampoo bring you Top 20. And this is Simon Tace, here for your DJ BA Barry Ollis this Sunday, the 13th of June.
3: 1965!
2: We'll be playing the entire Top 20. But first, let's deal with the downer. From 14 to 20 comes Roger Miller.
4: Trailer for sale or rent.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon, waarbij 3 doden vielen, nabij Nabatieë en Tiris. Het Libanese leger trok zich terug uit de Kfar Tepnit-kazerne na Israëlische troepeninvasie. Meer dan 1 miljoen Libanezen zijn ontheemd door de escalatie. In Haiti is James Boyard, een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, ontvoerd door gewapende mannen. Boyard is een belangrijke veiligheidsexpert en werkt aan de wederopbouw van het leger en politiehervormingen. De ontvoering gebeurde in de relatief veilige wijk Boudon in Port-au-Prince. De Delftse studentenvakbond VSSD stopt na 63 jaar door gebrek aan bestuursleden en geld. Tijdens de coronapandemie viel de verkoop van studieboeken weg, de belangrijkste inkomstenbron. Oud-bestuurslid Eijse de Boer noemt het verlies van het activistische geluid aan de TU Delft een groot gemis. Zaterdag hebben ongeveer 200 demonstranten metalen hekken en prikkeldraad neergehaald rond een luxe bouwlocatie aan de Adriatische kust van Albanië. Het project wordt gelinkt aan de schoonzoon van Donald Trump. De protesten, bekend als de Flamingo-revolutie, zijn niet de eerste tegen het resort. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: From the big noise in Europe, Radio Luxembourg signed the team for Paul Burnett. So welcome one and all to the 2-week sound survey. Dateline Sunday, the 15th of June, 1969. It's Down and Out for Tom Jones, Glenn Campbell, Fifth Dimension and Des O'Connor. In this week for Creedence Clearwater Revival, the Beach Boys, Elvis Presley and Thunderclap Newman. And do we have a new number one? You bet we do. Just ahead of our summer 69 sizzlers. Here comes next week's 208 Power Play. As we say, long.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon, waarbij 3 doden vielen, nabij Nabatieë en Tiris. Het Libanese leger trok zich terug uit de Kfar Tepnit-kazerne na Israëlische troepeninvasie. Meer dan 1 miljoen Libanezen zijn ontheemd door de escalatie. In Haiti is James Boyard, een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, ontvoerd door gewapende mannen. Boyard is een belangrijke veiligheidsexpert en werkt aan de wederopbouw van het leger en politiehervormingen. De ontvoering gebeurde in de relatief veilige wijk Boudon in Port-au-Prince. De Delftse studentenvakbond VSSD stopt na 63 jaar door gebrek aan bestuursleden en geld. Tijdens de coronapandemie viel de verkoop van studieboeken weg, de belangrijkste inkomstenbron. Oud-bestuurslid Eijsen de Boer noemt het verlies van het activistische geluid aan de TU Delft een groot gemis. Zaterdag hebben ongeveer 200 demonstranten metalen hekken en prikkeldraad neergehaald rond een luxe bouwlocatie aan de Adriatische kust van Albanië. Het project wordt gelinkt aan de schoonzoon van Donald Trump. De protesten, bekend als de Flamingo-revolutie, zijn niet de eerste tegen het resort. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: prachtig nummer om dit uur mee te beginnen. Haha, Santa Clown is geschreven door Tony Hazard. Nadat hij een demo had opgenomen, benaderde hij manager Gary Brown. Die wou dat hij zijn groep, of dat zijn groep Manfred Mann het zou opnemen. Manfred Mann nam hun versie van de single op 10 februari 1967 op in de Philips Studio in het Londense Marble Edge, samen met producer Sam Sally. Het was de tweede van de van drie singles die Manfred Mann opnam met de Mellotron.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie.

vrienden en vriendinnen helemaal een hele goede avond toegewenst. Nou, ik zie de blaadjes hier buiten heel erg heen en weer wapperen. Ja, het lijkt wel herfst. Maar dat niet getreurd. We hebben hele mooie muziek vanavond. Maar Pieter heeft weer een heerlijk moeilijke drieluik. Ik zit nog te spitten om een paar nummers boven water te halen. Maar dat komt wel goed. Nou, en natuurlijk een stuk of wat verzoekjes. Maar het eerste verzoekje van Afke wou ik maar even mee beginnen. En dat gaat om het nummer Spring, Summer, Winter en Fall van Aphrodite Child. Moest ik even draaien voor alle luisteraars van de favoriete hittijdmachine. En verder de groeten aan alle familieleden. Dit zijn Demis Roussos met Aphrodite Child.

Geweldig nummer, de Aphrodite Child. Nou, had in de jaren 1968 tot 1971 een aantal hits in Europa, zoals Rainer's, I Want to Live, Mary Jolie en It's 5 O'Clock. En het nummer wat we net hoorden, Spring, Summer, Winter en Fall. Ja, dat heb ik ook nooit begrepen, wat, dat ze fall, dat ze daar... het is eigenlijk autumn, maar dat blijkt ook dezelfde betekenis te hebben. Maar in ieder geval, prachtige plaat, bedankt ervoor. Het volgende verzoekje is eentje van Hendrik, van Henk. En dat gaat om het nummer Back Home van de Golden Earring.

afkomstig van de LP Wall of Dolls in 1970. Back Home markeerde de voornaamste muzikale kentering in de ontwikkeling van de Golden Earring. Na de keurige beatmuziek en de Servische psychedelica uit 1969 sloeg daar de rockriff van Back Home in als een bom. Op de allereerste editie van Pinkpop 1970 in Geleen, speelde ze de single voor het eerst live voor het publiek. Diezelfde nazomer stond de plaat 5 weken op nummer 1 in zowel de Nederlandse top 40 op Radio Veronica als de publieke hitlijst van Hilversum 3. Nou ja, het was toen een beetje een strijd tussen Huilen is voor jou te laat en Back Home. Maar ja, Back Home is toch uitgesproken tot een van de beste platen uit die tijd. En ja, het werd een hele andere genre wat de Golden Earring deed, maar ja, ze waren er heel populair mee. Ik heb hier een verzoekje van, even kijken, Dick Offeringa, en ik moest het even draaien voor, moet ik even spieken, voor Theo van Steenbergen. En het gaat om een nummer van de Sandy Coast, Capital Punishment, en die komt uit 1969.

Een nummer uit 1969 van de Sandy Coast, Capital Punishment. Ja, ik kan me dat filmpje op tv nog wel herinneren. Want op een of andere manier hoor je een heleboel gerammel halverwege de plaat. En vliegt er een rolschaats over het podium. Ik weet het, maar dat was het geluid. Maar prachtig nummer om weer een keer te horen. Bedankt, Dick. We gaan verder met het verzoekje van... moet ik even eens aten, volgens mij... Aten wil graag horen een nummer van Tennessee en dat gaat een nummer uit 1975, I'm Not In Love.

In Nederland werd deze plaat op zaterdag 7 juni 1975 verkozen tot de 221ste troetelschijf van de week op Hilversum 3. I'm Not In Love is de 8e single van 10cc uit 1975. Het is afkomstig van hun 3e album, The Original Soundtrack. Origineel is het nummer in de bossa nova stijl geschreven, maar kwam uiteindelijk in een balladevorm uit. De zang en muziek maken het nummer ritmisch dansbaar, doch de percussie en de stem van basgitaar zijn aritmisch. Maar toch een prachtige plaat en het werd een dikke hit hier in Nederland. Nog één verzoekje voor de drie luik, de andere doe ik later wel even. Gaat om nummer Streets of London uit 1972. Sita heeft het aangevraagd, Ralph McTell.

0: streets of London, show you something to make you change your mind.
1: Heerlijk akoestisch begeleid door zichzelf. Ralf McTaal met het mooie nummer Streets of London. Inspiratie voor het lied deed McTaal op tijdens zijn trektochten door Europa, waarbij hij met name in Londen en Parijs optrad als straatmuzikant. Hij verwerkte zijn ervaringen in dit lied in de vorm van korte portretjes van mensen aan de onderkant van de samenleving in die grote stad, de daklozen, zwervers en eenzamen. Nou, ik zit even naar de klok te kijken. Het is tijd voor de drie luik en daar ga ik nou eerst maar even mee beginnen. Nou ja, Pieter en ik schrijven zaterdagochtend. De drie luik is gemaakt, de tips bedacht en nu nog even in mijn geheugen duiken of er iets is gebeurd dat het vermelden waard is. De conclusie is, nou nee, ik kan wel beginnen te zeuren over een mol in de tuin die het spelletje pak me dan als je kan met mij speelt. Maar dan zegt Jikke dat ik in een flat moet gaan wonen. En probleem mol opgelost. En eigenlijk heeft ze gelijk. Ik woon in het habitat van de mol en daar verzoen ik me dan maar mee. Op of in. Het is maar hoe je het voelt. Ja, een flat wonen is niet aan mij. Op zijn zacht gezegd. Niet aan mij besteed. Nou, Dickie, ik denk dat je de drie luik maar moet gaan starten. Nou, dan gaan we dat doen. Het eerste nummer is, moet ik even kijken. Oh ja, ik moest heel erg graven om ze te vinden, maar dat is wel gelukt. Dan hebben we daar wel andere mogelijkheden voor. Dat gaat om een nummer van Die Bambies. En het, nee, wacht even, ik moest eerst Marianne, ik heb ze daar door elkaar gehaald. Maar eerst het nummer van Marianne Ment draaien. Het gaat om het nummer Wie Klokken.

echte naam was Mariana Krupica. Mariana Ment, een zangeres en actrice. Nou, het volgende nummer, dan moet ik even weer schakelen. Die kan eraf. Ja, het gaat om een nummer dat ik, ja, ik noemde hem al, de Die Bambies. En het nummer heet Gina.

Nou, dat was de tweede alweer in deze drie luiken. Die Bambi's en het nummer Gina. Nou, we hebben er nog eentje en dat is eentje van Peter Alexander. En gaat om het nummer Moderne Romansen. Het komt uit 1966.

Nou, was de derde alweer in deze drie luik. Peter Alexander. Een moderne romansen. Ja, ik zal even de mail erbij pakken. Sorry. De eerste was eentje van Marianne Ment. En het nummer Wie Klokken. De tweede was van Die Bambies. En dat was Gina. En de derde die we net hoorden was Peter Alexander met moderne romansen. En, nou, ik krijg allerhande dingetjes binnen. En nou, ik heb er drie tips bij staan, maar ze zijn niet nodig, want we hebben een superpuzzelaar. En de andere antwoorden waren allemaal fout, maar de superpuzzelaar van ons, die had het goed. Die zei direct Oostenrijk. Ja, dat klopt helemaal, want ik mocht ja, alle Oostenrijkse artiesten of zo. En moet ik even kijken wat erbij staat. Ja, Oostenrijkse artiesten en in tweede instantie ook, mocht ik ook Oostenrijk goed rekenen. Nou, Hans en Mieke kwamen met Oostenrijk aan, in het begin van het tweede nummer. Dus nou, Hans en Mieke, gefeliciteerd en zoek maar even een leuk nummer uit, dan hoor ik het wel. En ik zal de andere nummers ook even, of dingen ook even noemen. Nou ja, Bert en Gea hadden ook, ja, die zei Duits en Slagers en Austrapop. Wat hadden we meer? Afke, die, ja, die zei Duitse liefdesliedjes. En dan zie ik nog een van Janine. Allemaal Duitse nummers. Een gokje voor de drie luik. Nou, het lijkt een heel erg Duitse nummer, maar je hoort het aan het accent dat het Oostenrijks is. Maar dat was in ieder geval de uitslag van deze drie luik. Nou, ik heb een mooi nummer uitgezocht van Adamo. En dat komt uit 1967. Dat is het nummer Inshallah uit.

Heerlijk nummer, genieten. Nou, ik zit nog even te stillen over een antwoord in van Bert en Gea. Want ik zag ook staan Austropop. Maar dat is toch wel een benaming. En het is, als ik heb het even opgezocht, een verzamelnaam voor popmuziek uit Oostenrijk. Dus ik wou even van Pieter weten of ik dat ook goed mag rekenen. Want dat geef het maar even aan. Volgens mij is dat ook goed. Dus, ik heb hier het verzoekje van... even kijken, van Romy. En dat is een nummer van ABBA, Waterloo.

kijk eens aan. Ik heb inmiddels van Pieter dit appje gekregen. Jazeker, mag je ook goedkeuren. Kun je nog een mooi verzoekje extra krijgen? Ja, tuurlijk. Nee, prima Pieter. Nou, met jullie ook gefeliciteerd. En als ik naar de tijd kijk, dan waren jullie ook nog eerder. Dus nou ja, zoek ook even een leuk plaatje uit. Dan ga ik hem draaien. Oké, ik zie het eerste uurtje is alweer om. Ik heb er gewoon geen besef van zo snel is dat gegaan. Want ik denk, nou, het zal wel net iets voor kwart voor zijn. Maar het is alweer 5 minuten voor bijna. Dus. Nou, ik heb hier nog een mooi nummertje van de Tremlo's. Gaat op het nummer Helule Helule uit 1968.

prachtig nummer uit de 60s, 1968 om precies te wezen. Hellule, hellule. Ik heb er nog eentje, dat moet lukken, is ook een korte van 2 minuten 41. Een van de Seekers, World of Our Own uit 1965.

prachtig nummer om dit uurtje mee af te sluiten. De Seekers met de mooie stem van Judith Durnham. Dit is Hugo Montegero met het mooie nummer The Good, The Bad and The Ugly. Tot het volgende uur na het nieuws en het weer.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Haiti is James Boyard, een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, ontvoerd door gewapende mannen. Boyard is een belangrijke veiligheidsexpert en werkt aan de wederopbouw van het leger en politiehervormingen. De ontvoering gebeurde in de relatief veilige wijk Bourdon in Port-au-Prince. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig, meldt drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren was hun kookadvies vanwege mogelijke aanwezigheid van de E. coli-bacterie. Maar aanvullend onderzoek toont aan dat het water schoon is. Het advies is daarom ingetrokken. Duizenden mensen demonstreren in Belfast tegen racisme, na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. Het slachtoffer Stephen Ogilvie herstelt en wordt uit coma gehaald. De aanvaller is opgepakt. Relschoppers staken huis en voertuig in brand. 12 agenten raakten gewond. Begin deze maand zijn op Antarctica recordtemperaturen gemeten. Tot wel 20 graden boven het seizoensgemiddelde. Het oude record van 13,3 graden uit 1998 werd daarmee ruimschoots gebroken, meldt persbureau AFP op basis van wetenschappers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Lazy Sunday, ook wel incorrect Lazy Sunday Afternoon genoemd, is een liedje van de Britse rockgroep Small Faces. Steve Marriott zingt hier met een opvallend Cockney accent over de ruzies die hij met zijn buren had en de zorgeloosheid van de zondagmiddag. Lazy Sunday Afternoon. Ja, een nummer van een dame, Mariana Faithfull. Een plaatje uit 1967, This Little Bird.

Ja, Marianne Faithfull was dat, This Little Bird. Het is 10 minuten over 11. Ik heb hier nog, ja, er was nog een verzoekje van Sita. Billy Joel en She's Always a Woman komt in 1978. Dat is de bedoeling niet, het was Fleetwood Mac, die staat ook in de lijst, maar het gaat om deze.

nummer om te horen. She's Always a Woman is een liefdeslied over een moderne vrouw waar de zanger verliefd op wordt voor zowel haar eigenaardigheden en haar gebreken. Muzikaal gezien werd Joel voor het nummer beïnvloed door de akoestische gitaarballades van Gordon Lightfoot. Hij schreef het voor zijn toenmalige vrouw Elizabeth Weber, die op dat moment ook net zijn manager was geworden. Vanwege haar stijl van zaken doen vonden veel collega's dat zij onvrouwelijk was. Maar voor Joel was zij altijd een vrouw. Nou, geweldig. Nummer van Fleetwood Mac, waar we net al een klein stukje van hoorden. Man of the World. Of ja, Man of the World.

1969, toen waren de dames er nog niet bij, maar ook een heel mooi nummer om een keer te horen. Man of the World. Even kijken, nummer van Pieter Starstedt, 1969, Where Do You Go To My Love?

Where Do You Go To My Lovely is geschreven door Peter Starstedt zelf en geproduceerd door Ray Singer. Het lied is in driekwartsmaat gecomponeerd. De zangstem wordt begeleid door gitaar en bescheiden drums. Met in de opening en het slot een bijdrage van het accordeon. En in de laatste anderhalve minuut een tegenmelodie van Shelly. Het verzoekje van Bert en Gea. Ik mocht kiezen tussen Maggie May en Reason To Believe. Ja, het is een moeilijke keuze. Beide zijn ze mooi. Het was eigenlijk een single in de tijd, in 1972, van Rod Stewart met een dubbele A-kant. Maar ik heb gekozen voor Reason To Believe.

Confession, dat dit nummer in 1966 door Tim Hardin werd geschreven en ook uitgebracht. En ja, later nog veel covers van onder andere dus Rod Stewart met deze mooie uitvoering van Reason to Believe. Het is een liefdeslied waarin de zanger zich beklaagt bij zijn ex-geliefde omdat ze tegen hem loog terwijl hij huilde. Niettemin maakt een vrouw als zij het hem moeilijk met een ander te leven. Goed, het verzoekje van Hans en Mieke heb ik ook opgezocht. Moest ik ook even graven, maar dat klopt ook wel. Want het is een nummer van Shock and Blue die je zo vaak niet hoort. Maar ik heb hem ook in de database gezet. Gaat op een nummer, The Bird of Paradise. Komt uit 1971.

Bird of Paradise, oftewel paradijsvogel. Ja, ik kan er niet echt iets over vinden. Maar ik weet wel, ja, het is ook een paar keer als film uitgebracht. In 1951 en in 2009. Maar Bird of Paradise, ik ken het nummer wel. Shock in Blue met Mariska Veres natuurlijk. Prachtig om weer een keer te horen. Want het is ja, eigenlijk een beetje een Forgotten 45. Verzoekje van Afke graag. Del Shannon met Runaway uit 1965.

ik zit nu even een beetje te zoeken om een jaartal. Want ik kreeg een tip. Het moet 1961 of zo wezen. Nou, ik zit te kijken en te spitten. Maar daar kom ik nog wel even op terug. Want het kan best kloppen. Maar in mijn MP3 staat 1965. Dus daar zoeken we op. Eerste nummer van The Motions. Als dat lukt. Volk. Hij zit even vast. Nou, ik ga er even niks gebeuren. Dus. Nou, kom op. Ja, dat heb je met de computers. Hè? Nou, dat maakt nog steeds niet zoveel uit. Meestal heb ik wel singles klaarstaan, maar ik moet nou even eentje pakken. Dan kan die computer even zich weer loshalen. Maar ik pak even een single van Middle of the Road. En dat is het nummer Sacramento. Moet ik even.

gaat ook niks boven het oude vinyl. Hè. Dat draait altijd. En computers, die moet je wel eens even een klap of wat dan geven. Maar er staat onder in de taalbalk stond een dingetje met een kruisje. En dat klikte ik weg. Toen deed hij het weer. Want dat heb ik volgens mij eerder ook al eens gehad. En, nou, dat, hoe dat erop komt, ja, dan klik je denk ik per ongeluk ergens op of zo. Maar ja, het werkt wel weer. Ik had het over de Motions met Wasted Words uit 1965. Oh ja, de Del Shannon is 1961. Ik heb het even opgezocht. Ik heb het ook direct in de MP3 veranderd.

prachtig nummer van The Motions uit 1965. The Wasted Words. Ik zat om een verzoekje te zoeken. Maar ik moest voor Pieter en Jikke een nummer van Vera Lynn draaien. We vroeg afgaan. Ging om het nummer Land of Hope and Glory. Nou, heel moeilijk te vinden. Al die nummers van haar staan er wel in. Maar deze niet. Maar ik heb hem toch gevonden. En nou, dan ga ik hem even draaien. Want afgewoon ook graag even horen.

prachtige remaster ervan. Want ik kwam ook één voorbij. Nou, die was niet naker zo slecht en heel oud. Maar deze is helemaal in 2007 geremasterd. En ja, het nummer komt uit, even kijken, 1962 volgens mij. Nou, ik had het net in het hoofd, maar dat maakt ook niks. Prachtig nummer om eens een keer te horen. Want ja, je hoort hem toch niet zo vaak meer op radio. In de tijd, ja, op Veronica werd hij toch nog wel geregeld gedraaid. The Loving Spoonful, Daydream uit 1966.

The Loving Spoonful Daydream. Ja, ik kreeg een tip van de Wallace Collection is ook een hele mooie met Daydream. Ja, die kunnen we ook wel weer eens even draaien. Maar het is wel een nummer die ik geregeld draaide. Klopt. Petula Clark in Downtown 1965.

0: In 1963 en 1964 zat de carrière van Clark volledig in het slop. Componist Tony Hutch en Pye Records vlogen naar Parijs met nieuw materiaal, maar Clark vond geen enkel lied goed. Wanhopig speelde hij enkele akkoorden van een nog niet voltooid lied en dat geïnspireerd werd door zijn recente reis naar New York. Nadat ze de melodie had beluisterd, merkte Clark op dat ze er een tekst bij kon schrijven en dat ze die er recht aan deed. Ze het nummer als haar volledige single zou uitbrengen. Downtown werd in 1964 in 4 verschillende talen uitgebracht en was een groot succes. Prachtig nummer om weer een keer te horen. De Bay City Rollers en Bye Bye Baby.
1: If you hate me after all I say,

Teeny Bopper en bubblegum muziek. Dit was de Schotse popgroep Bay City Rollers met het nummer Bye Bye Baby. Volgens mij hebben de Four Seasons dat nummer ook uitgebracht in de tijd. Heel wat anders. 1971, The Congregation en Softly Whispering I Love You.

Softly Whispering I Love You werd een million seller, maar maakte de formatie tot een klassieke eendagsvlieg. Want ja, voor de eerste grote hit van deze groep, Softly Whispering I Love You, contracteerde de band een gemengd 90 koppig koor en een orkest. Nou, dat is ook een dure hobby, denk ik. Maar een prachtplaat om een keer te horen, want ik kwam toevallig voorbij in mijn lijst en ik denk, hé, die kan ik ook wel eens even draaien. Christian St. Peters kan nog mooi even voor middernacht. You Were On My Mind. Look at the

Crispin St. Peter's, you were on my mind. Nou, we hebben van de week het even uitgezocht, met dank aan Willem Mulder. De hittijdmachine die bestaat dit jaar officieel 10 jaar. Dus het was 2016 dat ik ermee begonnen ben. En het andere programma, de Sunday Morning Breakfast Show, is veel ouder al. Nog eentje voor middernacht, dat moet lukken. Be My Baby van de Ronettes.

Het was me weer een zeer genoegen vanavond de hittijdmachine te presenteren. Ja, zo lang al. Ik werd er nooit bijgehouden, maar ja, dat klopt wel. Maar eigenlijk ben ik vanaf 2005 al, ja, Disney ook weer op radio, dus dat is al een hele periode. Maar wat de hittijdmachine betreft, bedankt voor het luisteren iedereen. En wat mij betreft, morgenochtend ben ik er weer met de Sunday Morning Breakfast Show. Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op.

0: Het is middernacht. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. GroenLinks en PvdA zijn officieel gefuseerd tot de nieuwe partij Progressief Nederland. Tijdens een congres in Den Bosch stemde een ruime meerderheid van de aanwezige leden voor de samenvoeging. Volgens de partij waren circa 6000 mensen aanwezig. Bij GroenLinks stemde 96% voor de fusie, bij de PvdA 97%. Zwitserland haalt zondag 14 juni een referendum over de vraag of het land 10 miljoen inwoners aan kan. Tegenstanders noemen de peiling discriminerend voor arbeidsmigranten, terwijl het onderwerp openlijk wordt besproken. Paus Leo wilde vanmiddag vanaf Tenerife terugvliegen naar Rome. Maar het gehuurde vliegtuig van Iberia had motorproblemen. De paus en passagiers moesten het toestel verlaten. Koning Felipe escorteerde hem terug en bood een luchtmachtvliegtuig aan dat om 11 uur 's avonds in Rome wordt verwacht. Duizenden mensen demonstreerden in Belfast tegen racisme na onrust door mesaanval op een 30-jarige Sudanees. Het slachtoffer, Stephen Ogilvy, herstelt en wordt uit coma gehaald. De aanvaller is opgepakt. Relschoppers staken huis en voertuig in brand. 12 agenten raakten gewond. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.